zo klein is. Maar meer toch zwak het aan met leid. Dat brengt toch nu dat dit hier om mijn hoog zo klein is. Sport, ik zie er veel een nagestok uit. Werd er weggeluid, een morgen vroeg. Dan ga je me zoeken met een